Yeah, chewing bubble gum. Dat was Sarah Carter en de Carter Family uit het jaar 1928. De 11 november 1937, Aurora, Illinois. Hou je het hier? Robert Lee McCoy met Take It Easy Baby.

That's it. Robert Lee McCoy en Take It Easy Baby uit 1937. We gaan richting de honky tonk, hillbilly sound, Dallas, Texas, 1950. In de Jim Beck Studio aanwezig hier Lefty Frizzle, Mid Shine, Shave, Shower. It's Saturday night.

0: Well, well.
1: Blow it out of here, too sweet.
2: Dog won't act right.
3: That's it. With the hand on the floor, it won't act right. Dat was de Memphis Jug Band uit 1933. Memphis, Tennessee. Heute bij ons in de Rocking 50 spelen we hauptsächlich platte eingespeeld voor 19 juli 1954. De dag dat Elvis Presley wurde veröffentlicht zum ersten Mal in Memphis, Tennessee. Met That's Alright Mama of Sun Records. We gaan in richting West Coast, Californië. 1948 met de Maddox Brothers and Rose en de Mean and Wicked Boogie. Rock it round!

Blood is doing the boogie woogie now. The Maddox Brothers and Rose, 1948, Californië, West Coast, honky tonk, hillbilly met eindeutig vroege pre-rockabilly invloeden in deze recording, Cal Four Star Records. We gaan ze recreëren nou richting Western Swing, Texas, San Antonio, 1936 met Bill Boyd en de Cowboy Ramblers. En ik ben me jetzt niet 100% zeker, maar ik geloof die nächste platte die we jetzt hier over de plattenspeler hebben, wordt in spätere jaren niemals reissued of een CD digitaal reissued. Bill Boyd en de Cowboy Ramblers zijn we jetzt hier met Red Lips, Kiss My Blues Away.

Uit de jaren 1944 waren dus Lewis Jordan en de Stephanie Five met de G.I. Jive. 44, direct na de Tweede Wereldoorlog, 1945 bis 1948. Dat is waar zijn hoogbloed tijd in de rhythm and blues. Uit Louisiana gaan we jetzt hier, uit een plattenspeler Vin Bruce. Er was damals een der wenige, en ik geloof sogar de einzigste Cajun-artiest, der damals Anfang der 50er Jahre een vertrag had met een grote major, namelijk Columbia Records. Hij wurde damals vermarktet als the king of Cajun music. Maar hardcore Cajun fans hebben aber toch etwas problemen gehad met deze bezeichnung. Vin Bruce had namelijk ook geflirtet met de Engelse sprache, was natuurlijk absoluut not done war bij de Franse Cajun muziek in Louisiana. Hij had zowel Engels als ook Franse muziek ingespeeld aanvang de 50er jaren op Columbia Records. En als 1952 heb ik het hier over de plattenspeler van Vin Bruce, Phil de la Ville, een Franse übersetzung van Girl of the Town. Een oudere versie van Bully of the Town. Vin Bruce en Phil de la Ville.

I Like You The Best, Das War, Johnny Lee Wales. Aangespeeld in 1951 in de radiostudio KVO in Tulsa, Oklahoma, aan de East Street. Oké, terug richting 30 jaar nou. Met een klein beetje Dirty Blues. Aus 1938 in Chicago. Oh, yes, here, Big Bill Brunzi and Tracking Little Woman, number 2.

chocolate, ice cream, corn, Das war Red Foley, Nashville 1900, Femchick. Okay, we gaan jetzt Richtung Washington DC in the 50s, early 50s. In de halve de Washington DC, rhythm and blues, doo-wop scene. Gaan we jetzt hier. Als de aanvang van Funziker zei, de Cap Dance met Chief Tom de Hoes Only.

The Sons of the Pioneers met San Antonio Rose. Oké. Oktober 1946 in Chicago. Memphis Slim en Rockin' the House.

1946, The Roots of Rock and Roll met Memphis Slim in Rock in the House. Oké, nog eenmaal terug richting Louisiana, Chief Part Louisiana, waar de maals jede woche de Louisiana Hayride worden uitgestraald. En in deze radiostudio worden de maals ook vele platten eingespeeld, in een eigen studio. Als deze tijd, aanvangtijd, 1950, gaan we jetzt hier, Rap Pierce met Hayride Boogie!